0: Goedendag, Jolt Ligaz. Ik ga gewoon taan jedi, ja, ja, gaat. Ach, is niet aan, ach, ga nog adi. Dat is geen gatoosikti. Ik de klein satie, ach, lief. Tutsu, jude slagen, gambi beachem. Ja, hoor. Ich sag da Kuschuske. Schaumen dat Jörg Rasta Atki. Da so schaumen jüdu a sag. Sind gitt reinig ich jüdu a sag. Je goi toa, ja Kuschuske ge.
1: Kutte so chi chaua. Hutsch. Ich. The cock in the car with doctors. It does talk. The
0: Icht. Icht, his witch doctor, oh, Icht. Yeah. Spiritual man, you're the science.
1: Yeah.
0: Medicine man. Witch doctors. They spoiled the name for medicine men, the Naksati.
1: Yeah.
0: Naksati Rasositi.
1: Kodashohi. Ja, zit kan hard ik als ga. Ook. Goed ge. Ja, introduce ons dat je ga. Als ik ga, Jesse Price. Zeg ik ga. Kids kick out so you know sock. Our toss go with kids kick. Do you at key? The kid of Frank Price Jr., you know sock. James Price, the kid of Shaard, you know sock, Shaard. That like take a wood. Lydia, I think it was her name. Georgette was her name, but she's still around. But and then by other Cassian. So it was up. Ja, geest u te. Het gaat ze komen als ons voor de.
0: Ja, kijk, gekost hier. Hakkost hier goed, ik ga door wat. It's a ayudus too. Ayukatangi. Kadachak. Potlatches. Ko eek. It's a slich. Ayudus too. A kadea. It's the kudakasaku. A kustida. The yak shani tuka. Ja, en gesakwein, shagoonke, ja, kusti.
2: Gunnar Chi Shaya.